Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats Kunstig. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werktentoonstelling te bezoeken. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.

0: Al waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
1: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

De kaartverkoop is gestart voor een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene. Vallende Sterren is de titel van een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De dochter van een van de bewoners krijgt een tegenslag te verwerken. Die bewoners beslissen om actie te ondernemen om geld in te zamelen. Bestel je tickets en laat je meeslepen in een heerlijk verhaal vol humor en kerstsfeer. Voorstellingen vinden plaats in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 24 tot en met zondag 29 november. Reserveren doe je via staffersluis-centrum.be.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
3: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
2: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
4: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren, te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Ten meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
2: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
5: Ik heb van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar het was gewoon mijn dag niet.
2: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.

Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Koolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat op zaterdag 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
3: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
3: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
3: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
3: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
3: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof. Dit is

0: Niemand wekt meer eetlust voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Hij neemt je zo mee op een smakelijke reis door de tijd en toont hoe de kennis van onze voorouders verrassend actueel is. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de put? Naar Bibliotheek van Oostende op woensdag 22 september om 19:30 s'avonds.
1: Schaduw van een godvergeten gat.

0: 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee
4: 105 FM.

Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag.

0: Viel mehr Spaß.
1: Noordzee Dagklapper.
2: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Patimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste om te zijn.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Iedereen luistert.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst, dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen 317 miljoen euro winst mee. Het Rode Kruis, meer dan 60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
2: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
4: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
2: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. In Antwerpen-Noord zijn rond 1:30 vannacht 2 explosies gehoord. Op enkele minuten tijd hoorden buurtbewoners 2 knallen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
2: Er loopt een onderzoek, voorlopig is er nog niemand opgepakt. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daar buiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En sport op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finales Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, tot 9 uur hebben we het onder meer over de zaak van Charlotte Verkeijn. En we laten aan het woord burgemeester John Crombé, Manu Beuzelink en Bart Plasgaard. Straks hebben we het ook over het AZ Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen.

Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek.

0: Muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptobelgie.be.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Schatje?
7: Ja?
6: Sa, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
7: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
6: Ik weet het.
7: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
6: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
7: Ah, Birevan.
6: Ja?
7: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens eens heren weg.
6: Ja.
8: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
4: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
3: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.

geest en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rocken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

passen. Onze vertreffen gaat pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Klaasters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu op.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, canala salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd.

0: info en nieuws. Radio Noordzee.
1: AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0467 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee. Iedereen luistert.

0: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon, dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: oe Hommedaflek.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Een duine top is een elle, een diepte een panne.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: In Oostende wordt het woord kegge in verschillende betekenissen gebruikt.
1: Het Oostends dialect.
0: Na Willy kan een potje zijhond mee voor
1: je. Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Als je maar leut hebt en straks je schoonmoeder in branden.

0: Nieuws en info.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
7: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de voetarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Elk moment van de dag met een hart voor Oostende.
2: Radio Noordzee.

0: tafel.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed, al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.

0: ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Straks om 10:15 is er het Oostends dialect. En om 9:30 praten we met burgemeester John Crombé over de zaak Verkijn. Hij geeft straks om 9:30 uitgebreid uitleg daarover. Zometeen om 9:00 is er het regionieuws. Ja!

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Wat je in de woestijn verliest, zal je moeilijk terugvinden. Moho zeg.

0: Brazilië.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte?

0: Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de Festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
2: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Hm?

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Pindeen die zijn trap gerenoveerd heeft, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja.
6: Zeg dat dan, hè.
5: Ik zei het
6: toch. Kom eens heren, wacht.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Er is nog niemand opgepakt. Onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem en had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
3: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend in welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed, ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
2: Remco Evenepoel is al langer in Canada, hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. En bij supermarktketen Aldi kan je vanaf zaterdag kunstwerken kopen van Delphine Boel, ofwel Prinses Delphine. Aldi kondigt dat zelf aan in zijn folder. Je kan wel maar 1 werk per persoon kopen en het kost zo'n 25 euro. Woensdag wordt het schilderij officieel onthuld. Het is deel van een actie voor Warme William. Dat is een goed doel voor jongeren. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Die beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
1: Vandaag het woord tuttemutsen. In ons dialect kan alles wat ongeveer op een punt eindigt, een tutte genoemd worden. Het moet dan ook niet verbazen dat dit woord etymologisch verwant is met tette en het Nederlands dit. Een voorwerp met een spits toelopend uiteinde kan trouwens ook in het Nederlands tuit genoemd worden. In het Spaans kent men dit woord teta met dezelfde betekenis en Spanje-reizigers weten trouwens dat er een lekkere kaas uit Asturias is die deze naam draagt, omdat die kaas gemaakt wordt in de vorm van een vrouwenborst. Er zijn verschillende uitdrukkingen met tut of tutte. Zo bijvoorbeeld het bijzonder mooie Tjip is verhoon met tut en vlerke, met man en muis dus. Als men iets helemaal kent, volledig beheerst, kan men uiten ke kennen dat de van tut naar draad. Kaartspelers zullen vaak gehoord hebben als men een speler wil aanzetten tot het openen van het spel, allee, kom maar uit met je tut. 'S vrijdags zei men in der tijd nog het dag en het tut en de week is uit. Toen werd er nog zaterdags gewerkt. Was iets waardeloos, dan klonk het tsinol tutten en enden. Een schuwe tutte was dan weer een wild meisje. Een tutte kon ook iets kleins zijn. Het tutte van een ventje, een klein mannetje. Dit in tegenstelling tot iets groots in zijn soort, een bastoord van een vind of een bastebeier van een vind. Als tutte iets puntigs is, dan ligt het voor de hand dat de tuttemutse een puntmuts of een pinnenmuts is.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: Kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Dirk Berends, er is een blauwe sluis in Oostende. Naar wat verwijst dat?
2: Men kent ongetwijfeld de blauwe sluis van Bredene. Maar ik was ook verrast inderdaad. Er is ook een blauwe sluis in Oostende. Namelijk aan de Polderdijk. Op de grens tussen Zandvoorde en Stenen. Als je de Gidsensteenweg neemt en je kruist de Gouweloze Kreek een beetje verder rechts de Polderdijk op, ontmoet je, als je met je fiets bent bijvoorbeeld, de hoeve, de Blauwe Sluis. En daar juist voorbij heb je de overgang tussen het achterland, het Krekengebied, met de Zoute Kreek en de Sluiskreek. Dat water wat daar neervalt, moet dan via een sluis naar de Gouweloze Kreek, waardoor het via de Gouweloze Kreek en uiteindelijk in de achterhaven belandt. Heel belangrijk, die waterafvoer uiteraard. Blauwe sluis, die is er al heel lang. Maar waar de naam vandaan komt, dat is onduidelijk. Sommige bronnen zeggen, ja, blauw heeft te maken met in de katholieke tijden naar het blauw van Maria. Anderen zeggen, nee, dat was blauwsteen die gebruikt werd als dorpel waarop de sluisdeuren rusten. Maar er zijn nog wel verklaringen, maar die moet ik dringend eens gaan opzoeken.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende.
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
2: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
2: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: opperen met moustache.
1: Het is hier de boerinne en ze gaat de aangifte gaan doen van een overleden. En ze komt binnen in het bureau in het status en ze zegt, madame, zegt ze, voor wat is het?
2: Ja, zegt ze, het is voor onteven dan, van een overleden.
1: Ja, zegt ze.
2: En de naam? Zegt ze, Elleheer Damien.
1: Ja, zegt ze.
2: En de geboortedatum? 23 april 1951.
1: Ja, zegt ze.
2: Geslacht? Nee, je is verwoonlijk met zijn brommer.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Goedemiddag.

Een avond vol ambiance, meezingers en feestelijke energie, dat is een optreden van Swoop. Ze komen naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 17 oktober.

0: appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon. Vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
5: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden. Nieuws en

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: In november brengt toneelgezelschap Spiegel hun jaarlijkse toneelproductie in de Grote Post. In regie van Onno van Gelder Junior brengen ze Tot aan het gaatje. Een stuk dat zich afspeelt in de golfwereld. De opvoeringen zijn gepland op woensdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november telkens om 8 uur. En op zondag namiddag 29 november spelen ze om 3 uur. Tickets zijn beschikbaar vanaf half september via het uitloket.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie M-Build.
3: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
2: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering het RISIF voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en er voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
4: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer en daar komt dan een vaste plek in het vizier.
2: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. Twee van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken, hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden, donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende. Op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.

Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een beleveniscadeau en bestel nu

0: Kapper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een keer voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Birevan.
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Elke zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
3: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
3: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlés plaats?
3: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
3: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust.
6: Noordzee. Iedereen luistert.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarige bestaan van De Jager. Ze komt ook naar Bredene en speelt er haar succesalbum De Jager integraal. Het concert gaat door op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Kiss Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Begin 2020 neemt Toerisme Oostende het initiatief om een aantal artiesten bijeen te brengen voor een plaat rond James & Sor. Onder meer Arno en Isolde Lazoen werken mee. De plaat kent wat verkoop in het Ensorhuis. Ook kunstenaar en muzikant Bent van Looy laat zich inspireren door Ensor en brengt het nummer Mijn Vriend James.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de

0: keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
4: Want KV, dat is de beste en de zijn.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Kortrijk Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptoebelgie.be.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
3: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Supersalon bestaat 60 jaar.
6: Supersalon.
5: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Een hele goede middag.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
2: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
3: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
4: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicaat. De procedure zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan, hè?
5: Ik zeg het toch.
6: Kom eens hier, weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
10: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
11: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zuhal Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Prater van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
3: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
2: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via

0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

alsof dat je vanavond hem in het beste ziet. Naar links steen steken, naar rechts steen breken. Het is dansen voor sukkels.

0: breken. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald. Naar links tegen het zuchten, naar rechts voor te vluchten. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Een taxi bestellen?

0: Obstakeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haarneke kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan, nee. Ja. Hoe moet je zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
7: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
8: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
3: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
3: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het hele jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
3: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
3: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
3: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.

0: Oostende heeft zijn eigen stem.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: She's crazy like a fool.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.

0: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
1: Vandaag het woord tuttemutsen. In ons dialect kan alles wat ongeveer op een punt eindigt, een tutte genoemd worden. Het moet dan ook niet verbazen dat dit woord etymologisch verwant is met tette en het Nederlands dit. Een voorwerp met een spits toelopend uiteinde kan trouwens ook in het Nederlands tuit genoemd worden. In het Spaans kent men dit woord teta met dezelfde betekenis en Spanje-reizigers weten trouwens dat er een lekkere kaas uit Asturias is die deze naam draagt, omdat die kaas gemaakt wordt in de vorm van een vrouwenborst. Er zijn verschillende uitdrukkingen met tut of tutte. Zo bijvoorbeeld het bijzonder mooie Tschip is verhon met tut en vlerke, met man en muis dus. Als men iets helemaal kent, volledig beheerst, kan men uiten ke kennen dat de van tut naar drood. Kaartspelers zullen vaak gehoord hebben als men een speler wil aanzetten tot het openen van het spel, allee, kom maar uit mij tut. Vrijdags zei men in der tijd nog het dag en het tut en de week is uit. Toen werd er nog zaterdags gewerkt. Was iets waardeloos, dan klonk het tsinol tutten en enden. Een schuwe tutte was dan weer een wild meisje. Het tutte kon ook iets kleins zijn, het tutte van een ventje, een klein mannetje. Dit in tegenstelling tot iets groots in zijn soort, een bastoord van een vind of een bastebeier van een vind. Als tutte iets puntigs is, dan ligt het voor de hand dat de tuttemutse een puntmuts of een pinnenmuts is.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Oostender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
4: Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: en info.
1: Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Amerikaans president Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. Hij benadrukte hoe geweldig zijn land is en hij twijfelt over wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
3: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
2: Na Trumps speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran, maar dat er nog niets concreet is. Intussen heeft Europa beslist dat het zijn sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten afgesproken. Het gaat onder meer over de inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerder een vredesakkoord zou komen. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat er wel eens heel snel kunnen aankomen, want hij zou het gaan regelen, heeft hij gezegd tijdens zijn speech voor de VN. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende trouwens die vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week en ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. In Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond. Wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. En Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
4: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
2: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
0: Goedenavond.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Dirk Berends, er is een blauwe sluis in Oostende. Naar wat verwijst dat?
2: Men kent ongetwijfeld de blauwe sluis van Bredene. Maar ik was ook verrast inderdaad. Er is ook een blauwe sluis in Oostende. Namelijk aan de Polderdijk. Op de grens tussen Zandvoorde en Stenen. Als je de Gidsensteenweg neemt en je kruist de Gouweloze Kreek een beetje verder rechts de Polderdijk op, ontmoet je, als je met je fiets bent bijvoorbeeld, de hoeve, de Blauwe Sluis. En daar juist voorbij heb je de overgang tussen het achterland, het Krekengebied, met de Zoute Kreek en de Sluiskreek. Dat water wat daar neervalt, moet dan via een sluis naar de Gouweloze Kreek, waardoor het via de Gouweloze Kreek en uiteindelijk in de achterhaven belandt. Heel belangrijk, die waterafvoer uiteraard. Blauwe sluis, die is er al heel lang. Maar waar de naam vandaan komt, dat is onduidelijk. Sommige bronnen zeggen, ja, blauw heeft te maken met in de katholieke tijden naar het blauw van Maria. Anderen zeggen, nee, dat was blauwsteen die gebruikt werd als dorpel waarop de sluisdeuren rusten. Maar er zijn nog wel verklaringen, maar die moet ik dringend eens gaan opzoeken.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
3: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
2: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
3: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten.

0: Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37, Oostende. Tickets kosten €12,5.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: de lokale muziekscene.
1: Begin 2020 neemt Toerisme Oostende het initiatief om een aantal artiesten bijeen te brengen voor een plaat rond James en Sor. Onder meer Arno en Isolde Lazoen werken mee. De plaat kent wat verkoop in het Ensorhuis. Ook kunstenaar en muzikant Bent van Looy laat zich inspireren door Ensor en brengt het nummer Mijn vriend James.

0: Oostender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: BSN Info.
1: Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar Cortec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicaat. De procedure zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

la plaie des chèvres folles. Dans les bistrots, on pense plus.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
3: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
2: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
4: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen. Daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
2: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië, want die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit, verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daar door de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Vlaanderen.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: hoe hommen dat vlekken.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Een duine top is een elle, een diepte een panne.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: In Oostende wordt het woord kegge in verschillende betekenissen gebruikt.
1: Het Oostends dialect.
0: Na Willy kan een potje zijhond mee voor
1: je. Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Als je maar leut hebt en straks je schoonmoeder in branden.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kim.
1: Oostende is

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.

0: Oostend is Music bij Radio Noordzee. En verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: In de Be Next basketbalcompetitie ontvangt Filou Oostende op zaterdag 10 oktober de Landstede Hammers uit Zwolle. De match start om 20:30 in de Cortec Dome.
1: Zit de bruin, zwart, wit of wit ertussenin, wat doet het ertoe? Alsof dat je raal nummer zelf kiest. Gelovig, religieus, spiritueel of zweef de lever niet. Dogmatisch, twijfelachtig, het beter weten doet iedereen. Man, vrouw, of wit of adibride. Hetero, olibi of sedicurieus, weet het nog niet. Hoofddoek of kruisken ontloket, tattoo of piercing, doe wat je wilt, maar doe voort. Ik wil geen 3 uur wachten voor je papier. Progressief, conservatief, rechts, centrum links. Zit in het kamp van de integriteit of in dat van de politiek. Kies de voor de Vlaamse leeuw of de 3 kleur van de Belgiek. Ik zeg het in het Vlaams, Frans of tussen taal, hey, boeit niet. De stem zonder stem, het geheel of de breuklijn. Get de pro's en de contra's, de fanbasis, de ultra's, de anti's, de antagonisten, de helden en primadonna's. Get vooral veel x's en nog meer x's en wie de ik, zeg je. Krabber of kapitalist, visa papa of papa was er niet. Privileges of witte pech, enkel de geprivilegeerden snap het niet. Van veel te rijk nog veel te arm, de bezitters of die zit op niks. In de snackbar of Michelin of in de rij voor een voedselpakket. De grote speler, de petit joueur, op de fiets of in bolide. De poet of de SUV, wie had wie niet gezien. Werknemers, doppers, gezond of invalide. Witte kassa, zwart geld, geef mij gewoon nog iets te drinken. Centrum, periferie. Stad of platteland, last van oogheidswaanzin of compensatiedrang. Straatwijs of wijs nog niks, ruwe handen of diploma's. Het zijn zotten die werken en die rekenen op de pensioenskas. Gebroken of gesterkt, door trots of trauma. Een misgunner of een wenks het beste, wie sloopt, wie verrijkt. Pessimist, optimist, wie kiest zijn realiteit. Welk soort winkelier handelde in liefde of angst. Dus kijk neer, uit de hoogte, scheld voor vloek of zeik. Doden van hiervoor, een onbereikbaar eiland. De hel, dat zijn de ander. Van zonde zijn wij vrij. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij. Of reis mee, overstijg. Kijk toe en omarm. Baksteen, in de rij. Solide, hou het warm. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij.
2: Radio Noordzee.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
3: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
2: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig wel niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van 80 euro voor thuisverpleegkundigen die meer dan 1000 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van 100 euro voor mensen die met de auto naar het werk gaan wordt verlengd. Een opvallend milde Trump tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. En dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
4: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
2: Volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië, want die spelen morgen nog tegen elkaar. En dan nog dit. Verwarring alom vandaag in het treinstation Brussel-Schumann. Een hele dag heeft daar door de boksen gegalmd dat het station ontruimd moet worden. Wat voor heel wat vraagtekens zorgde bij de reizigers. Maar het bleek om een technisch defect te gaan, waardoor die boodschap constant herhaald werd. Er was dus op geen enkel moment gevaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag in het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
2: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
2: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Noordzee. Iedereen luistert.

Een avond vol ambiance, meezingers en feestelijke energie. Dat is een optreden van Swoop. Ze komen naar het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 17 oktober.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
2: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.